het live jive voor de Bedouin. We delen naar Kohela. We delen naar Kohela. De massola aan mille tot als het aan het dille. Je rolt haar. Eh, toen ik die wil zien. Want halogan. Body count alone, kie ja, rise every other weekend, every other month, ja, et cetera. We feel ja, we iets over de body count. Feta bank account, kakipalo, kanaka amount. Ota di switch a link, o get a bank account, o bohu get a body count, o wana kohai. Onyala, kana onyalo a link. How kake wara honabat? Think about it. Honabatu ko kereking, honabatu ko skolong, honabatu ko tirong, honabatu liko hai. Me, batu bane ngon leo fale bone. Bone. Ook al kwam het hoog, kwam het heel. Buah hela, kuba mahela kama ngole, ubuele mutimu wakako, ore rara mutimu, bakwana zodi. Enough is enough. Kebata kupele la wena. Jaka wana relemo malazing abu felo. Mumitengi abu